Yeah, swing your girl round and round, do she do. Das waren Tex, Bob Wills en de Texas Playboys met Get Along Home, Cindy. Western Swing Music uit 1937, The Roots of Rock and Roll. We blijven nog een klein beetje in Texas met Honky Tonk, Hillbilly Music en de 40er jaren. Met de Seven Rogue Brothers, daar is niet veel bekend over deze Hillbilly Band. Maar damals waren ze zeer populair. In westelijke bereik van Texas. We spelen eerst van de Seven Rogue Brothers. Met de Ram en de Bam. De Seven Rogue Brothers met de Hilltop Rack.

Yeah, Little Tina and Flight 56 auf Rockhaus Records. Waren das Little Tina and the Flight 56 met Let's Elope Baby, natuurlijk. Een original van Janis Martin. Okay, we rocken boppen stompen strolen gemütlich weiter. Eddie Cochran and Ginny.

Rock around the clock, let's have a ball. Eddie Cochran and Jenny, Jenny, Jenny. Eddie Cochran, West Coast, Californië, damals. In de 50s. Van de West Coast gaan we eerst compleet richting Oostkust, Virginia. Met de Rocketeens. En de Rocketeens hebben damals in die 50er jaren een zeer goede rock'n'roll song aangespeeld. Über Janis Martin. De Rocketeens zijn we jetzt hier. Met Janis Will Rock.